0: argument van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

je past er zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10:00 rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: 7 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Estrella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Estrella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen een van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De muziekfabriek.
12: Dit is weer een uurtje, de muziekfabriek, waarin ieder zijn muzikale plek weet te herkennen. Daarom snel van start, vrienden en vriendinnen. En ik ga er zeker muzikaal gezien een feestje van maken, daarom rock the boat. Luister als eerst naar Babsink.

0: Atlantis. En goed, dan hoor je het hier. De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
1: Er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag.

0: Reddy's vies speelt Nederlandstalig lied, daarom komt er regelmatig eentje voorbij in de muziekfabriek. Gezellig nummer, deze van Frank van Kooijen en Dit is mijn kroeg. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Al Jarreau met Boogie Down. En we begonnen met Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. De grote en de kleine hit, ja, die komt er nu aan.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, dat doen we bij het jaar 1989.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sydney Youngblood met If Only I Could. Van oorsprong komt hij uit Sydney, maar is grotendeels opgegroeid in Duitsland. Hij had kortstondig succes in Europa en scoorde in Nederland dikke hits. Dat was met de singles If Only I Could en Sit and Wait. Het nummer If Only I Could stond die week op een derde plaats en kwam van 4 en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Cadans met De Wind. Ze zijn uit Utrecht afkomstig. De band was in wisselende samenstelling actief tussen 1982 en 1998 en kwam voort uit de homo-cabaretgroep Spitsroede. In de ruim 2 jaar dat de groep bestond, verschoof het accent van hun optreden steeds meer van conferences naar popliedjes. De groep scoorde in 1983 met het nummer In het Donker en in 1984 met Intimiteit 2 bescheiden hits. Tussen 1985 en 1989 stonden de activiteiten van de groep op een laag pitje. Maar in 1989 ging men het opnieuw proberen. De singles Dagen dat ik je vergeet en De Wind haalden in 1989 de Nederlandse hitlijst. Zo stond het nummer De Wind die week op nummertje 27 en een week eerder was dat hetzelfde. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 21 oktober, oftewel week 42 van het jaar 1989.

0: Luister je naar de muziekfabriek en keer op keer probeer ik je te verrassen. De grote en de kleine hit. Die grote hit die was van Sydney Youngblood met If Only I Could. En die kleine hit was van Kadans en De Wind.
1: Muziekfabriek.
0: Ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je opgezocht uit het jaar 1989. Ik zet ze voor je op rij. In de VS wordt de populaire televisiedominee Jim Baker veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf en $500.000 boete voor zwendel. Overigens hoefde Baker maar 5 jaar van de straf uit te zitten. In de hoogtijdagen van de tv-dominee beschikt hij onder meer over een eigen 24-uur tv-zender en een christelijk pretpark. Decennia lang is de grens tussen Oost- en West-Duitsland hermetisch afgesloten. Totdat een historische dag in de Duitse geschiedenis aanbrak. Op 9 november trokken burgers van weerszijden massaal naar de muur in Berlijn. En lieten de grenswachten toekijken hoe ze de muur begonnen te slopen. Een jaar later werd de DDR opgeheven door de Duitse eenwording. En bij het Louvre Museum in Parijs wordt de glazen piramide geopend. Er is veel discussie of de piramide nu wel of niet mooi is. De piramide is een ontwerp van de Chinees-Amerikaanse architect Pei. En tot zover de nieuwsfeiten uit het jaar 1989.

0: favoriete radioprogramma is de Jukebox Classic. En wat denk je? Ja, ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze waren het meest populair in de jaren 60 en maakten deel uit van de Motown hitmachine. In 1963 begon het succes voor Martha Reeves en de Vandellas.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En dat was met het nummer Come and Get These Memories. Het haalde nummertje 29 op de Amerikaanse hitlijst. Hun volgende hit was Love is Like a Heatwave. In 1964 waren er wat groepswisselingen. Na deze veranderingen ging de groep door met het maken van hits. Hun grootste hit was Dancing in the Street. Het haalde de nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst en nummertje 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer zou jaren later worden gecoverd door Mick Jagger. Na dit grote succes volgden nog hits als Nowhere to Run, Jimmy Mac en I'm Ready for Love. Echter, rond het einde van de jaren 60 nam de populariteit van de groep af. En dus ook van Martha Reeves en de Vandellas. Vanaf de jaren 70 maakte de groep zo goed als geen hits meer. In 1973 werd de groep opgeheven en ging Reeves verder met een solo-carrière. Deze was echter niet zo succesvol als de hitjaren van de groep. Luister nog eens naar de legendarische hit uit 1967, Jimmy Mac. Hier zijn ze, Martha Reeves en de Vandellas.
1: Jukebox Classic.

0: Box uit 1967, deze van Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. Het liedje behaalde een 10e plaats in de hitlijst in dat jaar. We moeten nog even een rijtje van 3 afmaken. Wederom Nederlandstalig in de muziekfabriek. En wat is dit een mooi liedje. Luister naar Claudia de Breij.
1: Als de oorlog komt.

0: kan één fout toch mooi zijn. Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? En nog altijd draaien we op volle kracht. In het midden zat Ivan Perotti.
1: De Muziekfabriek.
0: Met Take Me As I Am. En we begonnen met Albano en Romina Power. En Felicitaat, zomerse geluid uit de jaren 80. En daar kunnen we nog steeds tot op de dag van vandaag van genieten. Hier zijn de volgende drie in de Muziekfabriek. We beginnen met Deepau en China in Your Hand.

0: Een lekkere ouderwetse disco knaller van heel lang geleden. Ik ga je straks vertellen wie het was. Oorspronkelijk heet ze June Denise Chandler.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar we kennen haar beter onder de naam Denise Williams. Ze werd geboren in het jaar 1950 en is van origine een soulzangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze had een wereldhit met het nummer Too Much, Too Little, Too Late. Een duet wat ze samen zong met Johnny Mathis. En het zou niet bij één duet blijven. Want ze nam ze met diezelfde Johnny Mathis het nummer Without Us Up. De titelsong van de serie Family Ties. Denise groeide op in een pinkstergemeente waar alleen maar gospelmuziek was geoorloofd. En waar zij in het koor van deze kerk zat. Ze brak definitief door met het nummer Let's Hear It For The Boy. Dat afkomstig is van de soundtrack Footloose. Andere hits van haar zijn Free, That's What Friends Are For, It's Gonna Take A Miracle, Black Butterfly en het hele mooie It's Your Conscience. Wij draaien de ballad Free. Ja, dat gaat voor de Amerikaanse zangeres Denise Williams.

Even heerlijk wegzwijmelen met deze van Denise Williams. En Free stond even centraal als de oude lullenplaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk even op ronvandesteen.nl. Verder hadden we nog T-Pow met China in Your Hands. En Peter Brown, een lekkere oude disco-klassieker met

wel een duet voor je tussen Lionel Richie en Billy Currington. Het heet Just For You. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de 3e Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, JA21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
2: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.

0: House, Madness en de Specials. Een van de toonaangevende groepen van de jaren 70, 80.
1: Lekker ska.
0: Was de selector op jouw radio.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoijten.

Dit was lekker. Nou. Diana was hier met een hazel in het bosje. Diana was. En Michael Jackson. Als zij de boeien staat. Eind jaren 70 in een brand new day. Heerlijk om terug te zijn. Ook weer op tijd dit lekkere heerlijke tijdje, vrienden. Terug in de voltooid verleden tijd. Wees wel.

Een veelvoud van lekkere muziek uit een grijs verleden. Fotografische muzikale hoogstandjes. Wat lekker, hè? Je hoort ze terug. Stevie Nicks en Kenny Loggins. And whenever I call your friend. In de middel trots, joh. Met zometeen een fijne voor achter de keuken. Wat hier hebben ze aan voor jou? Een 10 cent.

0: dat video.
1: Een fijne verraste de keuken voorbij.
0: Ja, het probleem is wel het, ja jongens, die truckers. Ze blijken te luisteren. Tuurlijk, heerlijk toch? Maar liefste, denk even twee keer na.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

lekker internationaal. De middelste roadshow. Een stille Willy. In de vrachtwagen. In de truck. Scheurt net zo makkelijk door het vlakke land van Friesland. Als anders over de highway in

Sterren die Hendrik is nog zaterdag Bordeaux sociaal product. Speciaal voor de luisteraars in Duitsland. Van onder andere R&R International. Goed je toch? Lekker breed. Ja, gevarieerd. Is nooit verkeerd. Dit is de middel of de road, ja. En dit is Paul Simon. Ook geen onbekende. Wat een wereldsterren komen wij vandaag.

0: verder ga je zo terugdenken en wellicht verlangen naar zijn jeugd.
1: Of haar jeugd. Ja, toch?
0: The Year of the Cat.
1: 1977.
0: Fantastisch jaar. En fotografisch helemaal top.

Deze heren die maken elk examenfeest van een groot succes. Het waren de Romeo's. Ze maakten de plaat in 1980. De Rock'n'Roll High School. Dit is de middelste.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de

Een hele lekkere gauw. We begonnen natuurlijk hier deze maandagmiddag. Van harte welkom in een nieuwe lunchbreak. Heel de week lang zijn we er weer voor jou tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk. Was Marty Wilde, de vader van Kim Wilde natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. Had een hele andere genre van muziek, maar hij schreef toch ook wel hele mooie muziek natuurlijk voor Kim. Inderdaad wel, ja. Goed, van harte welkom dus. Ik hoop dat je een goed weekend gehad hebt. En we gaan weer van start voor deze week met een nieuwe lunchbreak. Hier is de Hughes Corporation en Rock.

En eraan de Lunchbreak, met alles erop en eraan natuurlijk bij heel fantastisch radiostation. En alles komt er weer aan voorbij natuurlijk. Hè. Want de onvergetelijke hit en deel 1 en dan ook natuurlijk het heetste nieuws van toen. En dergelijke meer natuurlijk in deel 2. Dan hoor je ook wel andere plaatjes natuurlijk, hè, inderdaad wel. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval deze maandag. En als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. Tijd dan voor de muziek van Miriam Mambata. En dit al met haar patatjes. Ja, lekker.

0: leuk om eens terug te horen natuurlijk. Hè. Bots en dit allemaal met hun 7 dagen lang. Ja, dan moet je wel heel veel tijd hebben natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. De meeste bazen hebben geen 7 dagen tijd. En ook de werknemers niet, want we staan allemaal onder grote druk. Hebben we kunnen hem laten vertellen. In ieder geval, het weekend is weer achter de rug. En we kunnen alweer uitkijken naar een nieuw weekend natuurlijk. Hè. Maar eerst moeten we nog iedere dag weer luisteren tussen 12 en 1 natuurlijk naar de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Johnny, Remember Me.

Johnny Remember Me, Johnny Layton. Ons onverheerlijke hit hier vandaag in de lunchbreak deze maandag. En ja, we hebben nog iets heel mooi. Moet je luisteren.

Zij waren ze tijd geleden in 1982, de Culture Club, een heel kleurrijke band, als je mij vraagt. En ja, helemaal heel goede hits gemaakt. En nog steeds natuurlijk, gaat allemaal voor mij de Boy George, inderdaad. En daarvoor hadden we natuurlijk Russ Conway met zijn pianootje en Lesson Number One. Veel verder is hij niet geraakt, als je mij vraagt. En hier is Sabrina en dit allemaal met haar Manchild. Hier is ze. Ja. Missen van knopje kan gebeuren natuurlijk, hè.

0: Death had a man child. Ja, het is een jongetje. Gefeliciteerd natuurlijk, hè. Zou ik zeggen. En ja, het is.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel? Kees, wel, Elvis Presley zit er nog in. Kensington zit er nog in. Brian Adams. Shirley Bassey en William Duin. Die zit er ook nog in. En ja, nog wel een paar andere waarschijnlijk. Hè? Maar dat is allemaal voor straks natuurlijk. Hier is Elvis Presley en A Little Bit Conversation.

0: week Breaking News Toen.
1: Toen een heel bijzonder goede maandagmiddag. Het lunchbreak Breaking News van Toen. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. Na een lange publieke strijd met drank en drugs wordt vandaag in 2011 het levenloze lichaam gevonden van Amy Winehouse. En daar in haar huis in Londen. Amy Winehouse werd slechts 27 jaar. Hier is ze met dit gekende nummer, Valerie.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

onze nieuwe Red App. We horen deze week heel de week tot en met vrijdag natuurlijk. En dat is Lost Frequencies natuurlijk. En So Much Beauty in the World. Ja. Heb je iets ontdekt? Als jij het ook ontdekt, moet je het maar vertellen aan mij. Inderdaad wel. Goed, Kensington en Streets. Van harte welkom in deel 2. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.

wat we ontdekt hebben wel, dat vertellen we morgen wel. Hè. Dan moet je maar weer luisteren, dan weet je het ook weer natuurlijk. De Kensington Boys en het allemaal met hun Streets. We zijn er tot 1 uur hier met de lunchbreak met lekkere muziek om je maaltijdje te verteren natuurlijk. Hier is Shirley Bassey en this is my life.

onze artiest van de week. Wie zou dat zijn, hè? Ja. Heel de week is Madonna onze artiest van de week. En we begonnen maar met haar laatste nieuwe natuurlijk, met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Ja, Sabrina Carpenter eventjes naar Madonna gestapt om wat ervaring op te doen en wat te praten over haar vroegere carrière. Dus heel de week is onze artiest van de week en dat is Madonna. Ladies and people, hier is Bryan Adams. En hier is hij met Run To You.

Kijk er maar naartoe. En I'm Gonna Run To You natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Brian Adams hier op jouw fantastische radiostation. Hier in de lunchbreak. En dat allemaal uit die fantastische LP natuurlijk uit de jaren 80. Reckless. Inderdaad wel. En hij gaat deze zomer weer toeren. Dus kan wel gebeuren dat jij hem ergens wel tegenkomt natuurlijk. Als je graag naar concerten gaat.

0: En laat eens maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. Ja, hij heeft vele grote hits gemaakt natuurlijk. Met onder de naam Malte McNeil. En alles verdronken. En ja, zijn eigen schuld zal ik maar zeggen natuurlijk. Hè. Als ik zo even op de klok keek, wel, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: En de toetjesplaat van de dag is Randy Warven. En hier is hij met When I Needed You The Most. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen is het weer dinsdag. Ja, dan zijn we er weer voor jou op de radio. Bedankt om te luisteren. Veel luistergenoten nog met de collega's.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt, airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
10: This is a new hit station.

Voor alle duidelijkheid. Je m'appelle pas Lolita. Op deze maandag zijn we er terug. Vandaag 22 juni. En het wordt weer heet. Annie zei als eerste. En Lolita.

Amerikaanse televisiepredikanten. Het was toen 1992. Phil Collins en zijn Genesis. En Jesus, He Knows Me.

0: gaat over de band tussen vader en zoon. En het kwam uit Nederland, jawel. Father and Friend. Van Alan Clark. De werd gezongen met zijn vader, Dane Clark. Het werd een grote hit. In Nederland en in Vlaanderen. Straks de parelplaat, eerst nog dit.
1: Benny de Zwart, klassieker.
0: Komt van de Eagles. We doen het rustig aan met dit soort temperaturen. Take it easy. Dit is iTurn Radio op maandagmiddag.

eentje om in te kaderen. Een parelplaat van formaat. Ja. Elton John en Kiddy Lang. Het origineel nummer van Womack & Womack, Teardrops, kwam uit het album Duets van Elton John. 22 juni vandaag jarig, Lisa Lois, of Lisa Hopdeck, die wordt er 39. Cindy Loper wordt er 73. En Jeroen van der Boom, die wordt er 54. Cindy Loper, 73. Ik dacht dat dat nog zo'n jong ding was. En wie wordt er vandaag? 65. Dat is deze meneer. Hier samen met June Miles. Kingston. Comme on tout dire. Adieu.

zongen veel Nederlanders. Zaterdag. Toen Nederland 5-1 won tegen Zweden. Ze zijn eigenlijk al heel zeker. Op vrijdag hoeven ze nog enkel tegen Tunesië te gaan spelen. En die liggen er op zo goed als uit. Leven Oranje. Deze van de Scene.

Justin De Wild, de nummer 1 uit de top 40. En Cheerio. Kijk, ik heb nog wat zomerse hits. Onder andere deze van Play Heaty. The Summer's Magic.

Item. Deze Robbie Williams en Millennium. En zo zit de maandag voor mij erop. Straks na 2 uur. Mark Maas in de middag. Of de temperaturen meevallen in de Maascave natuurlijk. Ik heb nog een streepje voetbalmuziek. Tot aan 2 uur. Fijne maandag. En tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

Up Pieces, Brenda K. Star. Daarvoor nog Blackbirds, Walking in Rhythm. En daar weer voor nog de BBQ Bands. Die komen weer te horen hier op het heerlijke ijzer. Met die mooie van Dreamer. Leuk dat je erbij bent. Goedemiddag. Neem je mee met mooie tunes zoals deze van Kenny O.

zo'n heerlijke opzwevende Eiter Radio. Waar we gewoon alleen maar dat heerlijke tunes natuurlijk draaien. In één stuk door, in mooi ritme.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de kast.

0: vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rot jongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje...

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTunes
3: Radio.
2: The radio station.

0: De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land.
1: Duitsland, Duitsland, Duitsland.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Frances Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

originele versie van Simply Red in 1984, dat was, of 85, dat was de eerste hit. In Amerika althans voor de Valentine Brothers met Money to Tie to Mansion. En het was vorige week de laatste plaat bij Timmy Tate. En je weet het, de laatste plaat bij Timmy Tate is altijd de eerste hier bij Tim in de avond. Fijn liedje was dat, lang niet meer gehoord, dus gedraaid hier. Als opening van deze twee uur van Tim in de avond op de maandagavond. Inmiddels is het alweer 22 juni 2026. De zomer is begonnen. Op de kalender althans en buiten ook, want buiten is het bloedheet. Dus ik geef gelijk weer een disclaimer af. Als het mengpaneel uitvalt, dan is het einde uitzending helaas voor vanavond. Dus laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Met mooie muziek onder andere van Bruno Mars, van Paula Abdul. De Comparo-plaat komt nog voorbij. Ik zie Fox de Fox op de lijst staan. En zo tegen 8:15 draaien weer een top 3. En die is zo'n beetje van iets uit begin van de jaren 80. De drie best verkochte platen van Nederland van week 25. En mocht je nog een mooie muziek...

Miles uit 2025. Niet 1925, dat zal wel heel erg lang geweest zijn. Met Something Serious. En we draaien hier bij iTunes Radio. En ik had zoiets van, dit lijkt ergens ook ergens anders op. Had ik een beetje wat weg.

Het zal je verdimma zijn. Je Paula Abdul zat een tweede hit in Nederland. De eerste was Straight Up ergens in het begin van de jaren 80. Althans 1989. En dit was de tweede single uit de bijna voorzomer van de jaren 1989. Yo, de 4 Girl van Paula Abdul. Beetje screw.

0: vloekende kijkers misschien. Nooit op single uitgebracht. Maar wel een fijne albumtrack. Lekker om eens een keer te draaien hier bij iTunes Radio. Parelplaat van week 26. Elton John samen met K.D. Lang. En inderdaad, de cover van Womack & Womack Teardrops. We kijken intussen even op de Nederlandse snelwegen. Ik heb nog één keer op F5 gedrukt. Er kwam helemaal niks tevoorschijn. Dus ik denk dat er helemaal niks staat. Rustig op de weg, dus ik kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriendin Nieuwenhuis in de avond. Get up in the morning.

Yes van Dekker en die Aces uit 1969 met de. Heel snel had hij een andere rit met It Mac en die ga ik binnenkort ook voor je draaien. Lekker reggae hier op iTunes Radio. Met Desmond Dekker en die Aces dus en die Israelites. Van 1969 weer terug naar 1977 stond dit liedje in de hitparade. Uit Nederland uit Groningen kwamen ze met Betama Ela en die zong later ook in een ander bandje in de jaren 80. Dit is

Volgens mij samen met Alidus Hidding. En dat bandje heette Boozy. En ze hadden een, een ode aan Angela. Ik denk dat Jan Hogendoorn dit wel weer lekker vindt, hè. Hij heeft altijd...

Nou ja, mag niet meezingen als disjockey, dat staat een beetje achterlijk. Kwam 10 juni 1972 binnen en stond 6 weken in de top 40. En nummer 13 is hoogste bereikte positie in de top 40. En over top 40 gesproken, we gaan hem weer doen, de top 3. Even het juiste gedrukte exemplaar erbij pakken. De lijst van week 25 van 24 juni 19, puntje. Zal even de top 10 doornemen. 10 stond voor vorige week op 19 in de derde week. Freeze Frame van de J. Giles Band. 9 vorige week op 3. En de 8e week Ambition Freedom van Nicole. 8 vorige week op 5 in de 7e week Blue Eyes van BZN. 7 blijft stationair op 7 staan. In de 6e week John Anderson met Surrender. 6 vorige week op 14 deze week, derde week. In de top 40 Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed. 5 vorige week op 9 in de derde week. Going to a Go-Go van The Stones. 4 bleef stationair staan op 4 in de vijfde week. 7 Tears van de Goombay Dance Band. En we treffen op nummer 3 aan. I love-

1965. Nummer 2 stond Girl Crazy van Hot Chocolate. En nummer 3 stond inderdaad I Will Follow Him van José. En volgende week doen we weer een top 3, maar dan misschien weer uit de jaren 70.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: De tweede uur uit 1968 was dat volgens mij Breaking Away van The Beach Boys. Mocht je nog muzikale suggesties hebben, ik zal dan mijn nummer nog een keertje halen. 010-7449-102 of via de iTunes Radio website. Uit de schriftje van mijn moeder hebben we weer uit een selectie gemaakt van een plaat. Althans, die we dan deze week gaan draaien. En we kwamen bij 1974 bij de Cats en Be My Day voor mijn moeder.
1: Uitdurende Radio draait ook jouw favoriete muziek.

deze man vond zichzelf de nieuwe James Bond. Dat zal bij 1 succes blijven, althans 1 succes album The Introducing the Hotline According to Terrorist Trent Darby. Was dit je 1987 alweer. Uit juni 1987 heeft je Let Me Stay en tegenwoordig heet hij Sananda Mantreya of iets dergelijks. Wat een fijn liedje. Net als het liedje dat we ervoor gedraaid hebben. We hebben de vorige weer gedraaid. Even snel op de lijst kijken. The Cats met Be My Day. Nieuwe single van Jungle is dit.

Live Without It. En het bandje heette Pablo Cruz. Fijn liedje was dat, zeg. Lang niet meer gehoord en eigenlijk nooit hit geworden. Dus ik heb hem alweer laten nomineren. Samen met Tim Schuifmaat als parelplaat ergens over een paar jaar of zo. Ook zo fijn is deze van Liana de La Havis uit 2016.

Nou, wees maar niet bang hoor, nog minimaal 34 minuten ben ik bij. Maar wat een fijne plaat van de Tower of Power uit 1973. So very hard you go. Hier op iTunes Radio. Met Tim in de avond, deze fijne van Joe Jack.

0: altijd fijn, de jazzy klanken van onze grote vriend Joe Jackson uit 1984. But you can't get what you want. En dan zat er een al subtiteltje aan die bij mij net uit het scherm verdween. Maar goed, heeft allemaal niks. Kijk even, op de Nederlandse snelwegen staan volgens mij helemaal geen files. Ik zal er één keer op F5 drukken. Van NOS pagina 730. Helemaal niets, dus ik kan stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Tim Nieuwenhuis in de avond.

0: gewaarschuwd aan het begin. Maar goed. Zoek je voor Berinzo, een plaat horen 1977. Je merkt dat we gaan gewoon verder of er niks gebeurd is. Plaat uit 1977 van Inner Circle. En wat is in de Music Machine?
1: Tijdurende Radio draait ook jouw favoriete muziek.

0: Plaat lijkt dit van Inner Circle. Een van de eerste hits in Nederland. Uit juni 79 met de Music Machine. Gelijk door naar het volgende muziekje. En verzoekje. Van mijn joepies. Wel een plaat horen uit 1972. Ik had het beloofd. De Sweet was horen met de Wick Bam Bam.
1: Uitdurende Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Met Wick Bam Bam, als ik me niet vergis. Laten we even een ander tuintje pakken, hè? Dat is altijd veel leuker. Kijk, intussen verklappen wat we als laatste plaat gaan doen. Eens even kijken of deze doet. Ja hoor, gewoon de originele tune. Laatste plaat. Moet een beetje corresponderen met de eerste die we gedraaid hebben van de Valentine Brothers. Money to Tie to Mention. Die draaide als eerste en ik dacht bij mezelf, dit is wel een leuke vanmorgen. Die dan als eerste hoort om 9:03 op de dinsdagavond bij Timmy Tijd, gepresenteerd door Tim Schuifmaat. Moet eventjes wachten, dan kunnen we helemaal draaien tot aan het gaatje als de mengtafel tenminste het blijft doen. Ach ja, wat troep, 20 jaar al minimaal. En als we maar gewoon starten, ja hoor, hij doet het nog steeds. Niet hard roepen, hè. Als het meteen is, valt hij weer uit. En dit hoor je morgenavond dus als eerste plaat bij Timmy Tijd. Hollywood Beyond. 1986.

0: avond. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de andere een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station.